0: Vervoer.
1: Vervoer.
0: Chauffeurs.
1: Antwoord, sorry. Oh, mooi.
0: De voorkant, wat zou je doen? Je hoort het niet. Zorg, u valt.